0: Ja, Laria! En jij zou vinden dat je gelukkig is, hoor!
1: Als je rolen naar Erwadien.
0: Oh, wauw. Wie is een specialte?
1: Oh, kermijn.
0: Wauw. Eén taak is al mij. Eén taak is specialte. Agus PC gal. Nou, laat ik hem gaan doen. Agus erken ze hoog voor ons. Erken ze te zien een scene. En agus niet als je een bunch bangu is. Dat is een galante. Zoe Conway, een gerdje. Agus John McIntyre, bijal in zijn studio. Oon, agus Fiona. En ze graag. Gaan ze schiel naar oon, agus Fiona.
2: Yeah, Shachtig agus Kuigde.
0: Margut Hetu.
2: That's in fear.
0: Wow.
2: Yeah, so Tashi Sawala.
0: Yeah,
2: so Tashi Dinta Sass the Gul Shid Lohain Sawala. Free Laher.
1: Dord?
2: Dord.
1: Dord. Agus tá Fiona ag seint ar an clársach.
0: Inta. Yeah. Mar sin ní haja.

Carol Hessian, Xlon no Wayne Chinde, Nevsky Prospect, Etabashi, Edipisician, Agus Quildira, Hognamat, Agus Finnish, Gunhocht, Martin Jardine, Agus Tugish, Rashaglor, Nyat, Nafushoge, Barbillet, Agus Joe, in Indilum, a third set, Love Hunta, Homancha, Ediglor, and Yuf. V. Parik, Dangwell, Balier, Freshinis, Tushke, Parik, Nima, Liggins, the Hachtach, in Yermud, Horbe, Vitus, the Toad, at Oran, Le Darbon, Matanacha, Er een drochwood, hier om hecht er bisschen vark ach. Niet in de raad nog mijn daarbaan een, dat zijn eindjes ach is oran diffrule te engel te vark. Het zijn chakassa, maar baan, waar de lucht

0: Tá Eileán Bheaga tréchír fad chósta Chonamara. Eileán ar a racúnaí arab ó ra bháin. Sa tráise, tuairimid cuairt a rinteacab, le seanachas na háite agus scéalta na naoine a chleisteáil. Inis beirichin mar hápla.
1: Sin scoil is ba bheasta na riachna siad leis a scoil ní rán dar a level an, ma dheirra, so bhí se chéis scoil go bheasta le bleiclí.
0: Inis eic?
2: Bhí fi do riachat a gárdaí. Mar sinir ni mar dara vir. Ju tas ten ga fujendo pachel si ju isroidal.
0: Burmore.
3: Bal na shio ga hirin si des. Ta sha sa mor ko. Ta mahan na lait so sla. Ba skora ko fur. Ta si hin pola vetra ga des.
4: Er lait ve ba her ka mor sla shit.
3: Ne ba.
4: Ni ak me kamrio.
0: Agus inis fi kenna.
5: Ta gunu karbalach shin shin shin arkin. Oi na sasni.
4: Ni.
5: Oh ja. Kom op. Kom op schat kom ja. Krusjes linger en is het niet echt de shit walig.
4: Was dit toch voelnert. Wat voelnert kunnen. Toch is nog weg.
5: Ben ik eens gaan zien van niet. Is het geen schat niet nog zo nee.
0: Shin Elanach 13 ik quick is het toe.
6: Dat wacht man schaart, dat je afvoerder hini, dat je afvoerder hini en dat de duur ook is te vinden blij. Je ziet de giri's was gewerkt er niet welke jaren.
7: We boelchen je vindt je hobbel gehamland die hini, vindt speelaster. Agus vindt je dat lekker iets wat je me nu als imagine die.
8: Wat je al gergin je imagine exotic gergin je en.
9: Beter, ja, dat je naaf kocht in te en zo. Vindt je in Nishkert, New Europe, no, San Afrik.
10: We wish you gas to you know one nella gas I guess not a way healer far you know then we got our gear right you should do it as an ash ta han ni gas to ash
11: anyway she na verdi we should me who's a hair on a champa wall eh then we should show me you wish you know file you give me that after put you know where television and food for me share the radio football cuz that verdi we want to share the char one we should
0: Bairskiel tú lún gahíne ón híne gomén le ar RTE Radio na Gaeltarta, Lomsa, Michelle na Gríana. Na Scéalta Sport ar RTE Radio na Gaeltarta.
12: Bailéire, tos mele cúrsi sacur, agus vi Celtic gimmer slifa cóla

0: meg fo hinne egin agus na dine haf nacht. Mar ha se hi an sesig en grosserin san mar nílen tú nekke le tiktarne chrúger tan tú eire grossere agus ní le an ihinen son. So begále fo hin
1: Deskiel,
0: Deskiel,
1: ja. En nocht marsen we gaan kunnen kien vliegen. Dat is de stoche gewillen chef saus de glakkele die ik wil van haar tachtig de guste wil.
0: Oh, dat, dat. Ik val er een machine. Kijk, we het vaal de chor komen rond in haar douche. Agus en zo'n ene ha, ene dat is een boel. Agus dat kied, chocha dood in er gor komen. Zo ene kus en ik wil van haar. Ik val dus via gehaar ik kom ze rompen.
1: Kun je ook het eerste nacht en ga heerlijk. Het is over een grappel hier en we worden gourmet. Dat is toch goed en dat kan hij leven en mooi voor gewoon zo'n kaheerlijk feimig gevoel bij elkaar in het horen van gewoon groen. Weil buatóid ar nuas inov, beg muidir seo beaglí ó bhalan na bhinúrach a dal chufada leis an seo 13 songs from Nobo Daddy ar an seo lo fithe da luanasa beg danim ar an norris ar an laise bheag a bhuidis buin sás a bhasson agus a bimid a mordach a creile ón bhéle an especial to Masters of Tradition in Meown Tree beg idir bhuint in a hort agus bhoistí an chiúil a gundíf ar a glór cúpla fédín an a yas leis a gundíf a mordach mar sin ó idir an Chloe Deneuve, Idel Ní Laveid, Brian Namak, agus Elaine Vicuin, agus Womsa Sláine, Lá Maa.